0: lopen op straat
1: en Janneman praat.
2: De enige dag dat je mij praten laat.
3: Op zondag, op zondag, op zondag.
2: Een ballon.
1: Laat pa gerust.
2: Een ballon.
0: Ik heb geen geld.
1: Toe vooruit, koop dat kind nou een ballon.

0: ik een beer.
1: Dat heb je hem weer.
2: Ach, pa, ga niet zo op die kleine tekeer.
3: Op zondag, op zondag, op zondag.
0: Papa, ik heb dorst.
1: Hier, een broodje met worst.
0: Nee, ik wil wat drinken.
2: Weet jij wat dat kost?
3: Op zondag, op zondag, op zondag.
0: Een glas bier.
2: Wat zeg je dan?
0: Een glas bier.
1: Dat is niet goed voor je.
0: Een glas